0: is de nieuwsupdate.
1: Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt Netbeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De nacht.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. De ochtend.

0: 100%.
1: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Day. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Woehoe! Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met de nasleep van de afsluiting van de Drechttunnel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht rijdt het langzaam 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Erik Kreutzer.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar.

Bad Boss en Mr. Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Vrienden, wij zeggen welkom. Bijna weekend.

samen met Pitbull. On the Floor. Daarvoor René Schuurmans. Uit Brabant, jongen. Perfecto. En Gladys Grace. De nieuwe single. 'Cause I Have Nothing.

Het kabinet wil de woningbouw flink gaan opvoeren. Maar daarvoor is ook genoeg ruimte op het stroomnet nodig. Enexis heeft op dit moment nog geen netcapaciteit beschikbaar voor 86.000 geplande woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet starten. In het werkgebied van Enexis in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, er zijn ongeveer 140.000 woningen aangemeld, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. En voor 54.000 woningen is capaciteit beschikbaar. Voor de overige 86.000 moet Enexis eerst extra ruimte gaan vinden. Uiteindelijk gaan we ze allemaal aansluiten, zegt de directeur van Enexis, de topman Rutger van der Leeuw. De vraag is alleen wanneer. Ook andere regionale netbeheerders hebben trouwens op veel plekken te weinig ruimte. Dus het kabinet kan dan wel willen, maar... En reizigers naar Australië die krijgen te maken met strengere regels. Na 1 jaar in Australië is de kans kleiner dat de backpackers mogen blijven. En internationale studenten mogen hun familie niet meer langer meenemen. Dat heeft de Australische minister van Binnenlandse Zaken gisteren aangekondigd. Het doel van de minister is om het aantal migranten dat jaarlijks het land binnenkomt in 2028 terug te brengen van 300.000 naar 225.000.

en zo worden de regels van het werkvakantievisum aangescherpt, waar vooral de jonge backpackers graag gebruik van maken. De wachttijd die wordt verlengd van 1 dag naar 3 maanden. En alle bezoekers van het land die krijgen voortaan standaard een geen verder verblijfclausule. En zo moet worden voorkomen dat ze lang in Australië blijven door steeds weer een ander visum aan te vragen. Ja, je ziet, die gasten doen het alleen al met mensen die daar op vakantie willen gaan of willen er gaan wonen. Hè? En hier in Europa staan de grenzen open voor iedereen. Ja. 1979, dit is Cliff Richard.

0: The 90s for OMC and How Bizarre. Even een update van Flitsmeister A79 8.4 tussen Heerlen en Maastricht. De A2 tussen Weert en Echt moet je even opletten bij 205.9. Dan de A73 tussen Venray en Venlo bij 47.5. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 6.0. Dan de A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 17.9. De N284 Bladel bij 7.3. En dan de A58 Breda-Tilburg 37.6. En op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch zijn ze in beide richtingen aan het controleren bij 125.0. Dan de laatste, de A59 Den Bosch-Breda. Dan moet je opletten bij 111.9. Ik krijg naar de bericht binnen van de ANWB dat ze er niet zijn. Dus er is niks te melden voor wat betreft de files.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Bruno Mars, and that's what I like.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik heb nog heel veel leuke muziek voor je klaarstaan. Ik verheug me al op Chic. My Forbidden Love. Louise van Oranje die trekt zich niet aan van de negatieve berichten die ze wel eens een keertje via social media ontvangt. Dat heeft de gravin en de influencer verteld aan de Linda. Ze vindt dat dergelijke teksten meer zeggen over de zender dan over haar. En twee vrouwen die eisen namens ruim 40 slachtoffers miljoenen aan schadevergoeding van het nalatenschap van de zedendelinquent Jeffrey Epstein. De slachtoffers die komen voor in Epsteins verzameling van duizenden foto's en video's van kindermisbruik en pornografisch materiaal. En de vrouwen die de aanklacht afgelopen dinsdag hebben ingediend bij een rechtbank in New York zijn ook slachtoffers. Zij zijn als minderjarigen te zien in het beeldmateriaal van kindermisbruik. En ze eisen minstens $6 miljoen.

Nederlander Simply Red die komt in juni volgend jaar naar Nederland voor 2 concerten. De Britse band rond de zanger Mick Hucknall die staat op 19 en 20 juni in de Ziggo Dome. En de kaartverkoop voor deze concerten van 19 en 20 juni begint volgende week vrijdag. De allerlaatste uitzending van Kassa wordt in december gepresenteerd door Felix Meurders. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Dat heeft de presentator gisteren onthuld op NPO 1. En dan Millie Bobby Brown, die is opnieuw moeder geworden. De actrice en haar man Jake Bon Jovi, die hebben een tweede kindje geadopteerd. Dat heeft People Magazine bekendgemaakt. En de familie van de onlangs overleden acteur Kees Geel, die heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Want op internet circuleert momenteel een frauduleus artikel waarin de naam, de nagedachtenis en de gefingeerde citaten van de acteur worden misbruikt om mensen te lokken naar een nep beleggingsplatform.

Don't Blink Twice. Een Zuid-Koreaanse rechtbank die heeft de eigenaar en de directeur van een 2-sterren-restaurant in Seoul boetes opgelegd voor het serveren van een dessert met mieren. Het serveren van mieren is niet toegestaan in Zuid-Korea. Ja, de eigenaar van een restaurant dat 2 Michelinsterren heeft, die krijgt een boete van 10 miljoen won. Dat is ongeveer 6300 euro. Aanklagers hadden namelijk een celstraf van 1 jaar en een boete van 20 miljoen won geëist. De eigenaar die had eerder al toegegeven dat er mieren werden geserveerd, maar beweerde dat ze slechts in een heel klein deel van het 15 jangen menu van het restaurant

zouden alleen als topping van desserts zijn gebruik. En gasten konden volgens hem ook voor een andere topping kiezen. Nou, lijkt me lekker een topping van mieren, hè?

0: thee.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
1: Proteïneshakes.
4: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef

0: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smin. Boost yourself.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files op enkele trajecten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Markiezaat en Berg op Zoom-Zuid is de Berger nu aanwezig. Maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Die doet er 15 minuten langer over. 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. En dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Erik Kreutzer.

80 en Cool in the Gang. Ja, dat is nog een keertje met Straight Ahead. Vrienden, wij zeggen welkom. Bijna weekend.

De drie J's, je zit in mijn hoofd. En de nieuwe van Lost Frequencies. Michael van Gerwen is trouwens gisteren meteen uitgeschakeld op de World Series of Darts in Amsterdam. Hij verloor met 6-5 van Daryl Gurney. Ja, de nederlaag is natuurlijk een flinke tik voor Van Gerwen. Die 6 van de 11 voorgaande edities van de World Series of Darts heeft gewonnen. En dan een vliegtuig van KLM naar Curaçao. Moest gisteren omkeren boven de oceaan, omdat een powerbank in brand was gevlogen. Het vliegtuig landde vervolgens weer veilig op Schiphol. Ja, de powerbank die vloog in brand en dat veroorzaakte een kleine brand bij een stoel. Ja, ruim 5 uur na het opstijgen landde de Boeing dan weer terug op Schiphol. Het zal je ook maar gebeuren, hè. Zit je 5 uur in een vliegtuig? 2,5. Ja, jongens, we moeten omdraaien. Ja, en Prinsjesdag bleek tot frustratie van veel partijen in de Tweede Kamer het begin van de verdere onderhandelingen. Want tijdens de eerste algemene politieke beschouwingen van premier Rob Jetten is er namelijk nog geen meerderheid voor zijn kabinetsplannen in zicht.

Ja, steun voor de eerste begroting van het kabinet kwam er dus nog niet in de week van Prinsjesdag. Dus we zijn benieuwd wat we de komende maanden te wachten krijgen.

0: de show van Keigo.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, je weet het, je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. Stuur ons even een WhatsApp-bericht. Ik heb gisteravond een berichtje binnengekregen via de WhatsApp. Van hallo met Rob Schreurs uit Posterholt. Ik had graag als wat hakkenplaten aangevraagd een plaatje van Supertramp. Dreamer. Zou dit morgen kunnen? Want dan ben ik vrij. Nou, beste Rob Schreurs uit Posterholt. Ja, Supertramp. Ik heb er even naar moeten zoeken.

0: Ontvoeg hem aan, deze van Supertramp, Dreamer. Ja. Let even op als je aan het dromen bent, als je momenteel onderweg bent richting je werk. Ik zou even wakker worden. Want we zijn momenteel aan het controleren op snelheid op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 Venray Venlo 47.5. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.0. De N284 Bladel bij 7.3. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen bij 125.0. De A59 Den Bosch-Breda bij 112.0. En de laatste heb ik voor je, de A16. Controle tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. Het was de weerfiller. Het wordt vandaag lekker weer. Met 19 tot 22 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment hier en daar files in het zuiden. Onder andere op de A4 België richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Berg op Zoom Zuid. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment, omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Voor de werkzaamheden op de A73 loopt het verkeer vertraging op tussen Mook en Ottersum. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor het oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij van de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: samen met Morgan Wallen. Ella Langley, I Can't Love You Anymore.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, de opvolger van Stefan de Wallen is vanaf 9 november te zien in het Sinterklaasjournaal. Dat heeft de NTR gisteren laten weten aan het ANP. En de omroep die laat in het midden of de naam van de nieuwe Sint in een eerder stadium al bekend wordt gemaakt. Ja, en de strijd om de gouden televisiering die gaat dit jaar tussen de bondgenoten Kassa en Woeste Grond. Voor de bondgenoten en Kassa is het de eerste keer dat ze zijn genomineerd voor deze televisieprijs. Ja, en gisteren maakte René Vroeger bekend dat hij leidt aan de auto-immuunziekte myositis. De zanger die heeft al 2 jaar lichamelijke klachten waarvoor hij wordt behandeld. En de behandelingen die hebben meer tijd nodig dan gehoopt, waardoor de zanger rust moet nemen. En myositis is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. En onder andere Travis Scott en Fred Again en Pink Panthers en Morgan Wallen en Keith Richards. Dat zijn de artiesten die hebben bijgedragen aan de soundtrack van de lang verwachte game GTA 6. Ja, gisteren werd ook bekend dat de Ierse omroep heeft bekendgemaakt dat Ierland niet zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. En de omroep zal het muziekevenement ook niet gaan uitzenden. En er komt een tweede Bastien Adriaan concert in de Ahoy in Rotterdam. Het eerste concert op 23 april is bijna uitverkocht. En daarom komt er een tweede concert bij op 22 april. De kaartverkoop begint vanochtend om 10 uur. En dan Madonna is terug op het podium van de MTV Video Music Awards. 27 september opent ze de show in L.A. 23 jaar geleden stond ze voor het eerst op het podium van de MTV Video Music Awards. En nu dus na 23 jaar weer terug. Op 27 september. En tot zover dan het nieuws uit de showbiz. Ja, ken je deze plaat? Krijgen we heel veel reacties op. Kunstmatige intelligentie. SK Music. Inside My Soul.

En Price hoorde je met Miss California. Het is bijna 9 uur. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze vrijdag 18 september. Bekende Braziliaanse profvoetballer Ronaldo. Hij wordt vandaag 50 jaar. Ook 50 jaar Abraham. Voor de Nederlandse stylist Fred van Leer. Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith. Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 55. Amerikaanse voormalige prof wielrenner Lance Armstrong. Hij wordt ook vandaag 55 jaar. Nederlandse tv-presentator Frits Sissing, 63 geworden. Dan is jarig Frankie Avalon, Amerikaanse zanger en acteur van onder andere Full House. Hij wordt vandaag 86 jaar. Engelse zanger Jamie Lydell, die wordt vandaag 53. En de Nederlandse zangeres Monique Kleeman, die wordt vandaag 61 jaar. Ja, Monique Kleeman, de zusjes Kleeman van Lois Lane.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Piste.

0: voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Download de app en start met vinden.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleit de asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht. Daarom veroorzaakt omrijdend verkeer file op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

Ja, even knallend het weekend in met Armin van Buuren en Silverpants. Hij doet het niet, deze... Oud liedje van Deepass Mode. Enjoy the silence. Vrienden, wij zeggen welkom. Zeg maar. Je bent aan het kijken op je klok. Je bent net begonnen. Zo, nog een paar uurtjes. Misschien een half dagje werken. Het wordt vandaag nog lekker weer. En dan fijn genieten van je weekend.

Kylie Minogue in Padam. Django Wagner, Bachata Bailando. En de Bee Gees, een prachtige Staying Alive. Ja, de vrijdag. Meer dan 230 kinderdagverblijven in Nederland. Die stappen over op een luierdienst. Die gebruikte luiers inzamelt en recycelt. In plaats van verbrand. Ja, in Nederland worden jaarlijks 1 miljard luiers weggegooid. En dat leidt tot een hele grote, moeilijk recyclebare berg restafval. Ja, het kabinet wil dat tegen 2032 minstens een kwart van het luierafval wordt gerecycled.

Dus dat is dan wel een goede zaak dat die kinderdagverblijven dit gaan doen. En in het Belgische Hechtel Exel, daar is een paratrooper bij een internationale oefening gewond geraakt toen hij bij de landing in een boom terecht kwam. Dat heeft de Nederlandse Luchtmobiele Brigade bevestigd. Is naar het ziekenhuis afgevoerd. De identiteit van de gewonde is niet bekendgemaakt. Het is geen lid van de Luchtmobiele Brigade. En een student is naar de rechter gestapt omdat hij een lager cijfer kreeg voor zijn scriptie. Omdat hij die te laat inleverde, kreeg hij een 8 in plaats van een 9. En je raadt het al, de Raad van State heeft de student gelijk gegeven. Ja, daar begint het mee, hè. Zeg maar, wat vind je ervan? Zo'n leraar die denkt, ja, ik wil die jongen toch even laten voelen dat hij het op tijd moet inleveren. In plaats van een 9 krijgt hij dan een 8. En de Raad van State zegt, ja, dat is niet goed. Dat mag je niet doen. Laat me maar weten via Radio BNT wat je hiervan vindt.

0: Ja, heerlijk uit de 90s. Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Ik heb even een update voor je van Flitsmeister. Let even op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 Venray Venlo 47.5. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.0. Dan heb ik voor je nog de N284 Bladel bij 7.3. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen bij 125.0. De A16, de grens met België en Breda bij 69.5. En de laatste heb ik voor je, de A59, Den Bosch-Breda bij 112.0.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio Zuid op dit moment omrijdend verkeer op de N271... door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht. In de richting van Venlo betekent dat langzaam rijdend verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor het oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalme. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fiets-Elfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De nieuwe van Alex Warren, Emerald Eyes.
1: De favoriete top 3.
0: Daarvoor uit het jaar 2000, Ronan Keating. Life is a rollercoaster. En Calvin Harris met Blessings. Ja, een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt. Die wordt vandaag vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man die blijft trouwens wel voorlopig verdachte. En dan justitie in Parijs. Is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar vermeende seksuele intimidatie met slimme brillen. Het onderzoek volgt op klachten over een trend op social media. Vrouwen worden namelijk ongevraagd gefilmd op straat en de daders zetten de beelden dan online. Ja, en een slimme bril is een bril met ingebouwde elektronica zoals speakers, camera's en een display of AI. En de functies van een smartphone zijn daarmee hands-free te gebruiken. En gebruikers kunnen er onder meer mee filmen zonder dat het snel wordt opgemerkt. Het is de eerste keer dat de Franse justitie strafrechtelijk onderzoek doet naar het gebruik van slimme brillen. En Unilever verkoopt Zwitsal aan een verzorgingsproductenbedrijf Royal Sanders. De verkoop van het iconische gele flesje past in de strategie van Unilever om zich op de wereldwijde merken te richten. Nou, we gaan afsluiten met een top 3 uit de 90's. Zometeen veel plezier met Tim, Duncan en Rosé. En ik wens je een tof weekend.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: BNT.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren.

0: Het NS Flexdal voordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. 2 voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om 2 vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleit de asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, maar na het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
6: Een verlaten ontbijtje op je radio.

Taylor Swift bij BNT en Appalachian. Hey, hoe hangt de vlag er bij jou bij op deze vrijdagochtend? Misschien ben je wel bezig aan de laatste loodjes van je werkweek richting dat fijne weekend. Of misschien ben je al lekker vrij vandaag. Of heb je helemaal geen kantoorbaan en moet je dit weekend gewoon aan de bak? Hoe dan ook, met BNT vliegt de tijd lekker snel voorbij. Even met je gedachten terug naar afgelopen zomer.

0: Peter Gabriel en zijn Sledgehammer op Radio BNT. Nummer dat mij doet terugdenken aan de middelbare school, de Coopertest. Weet je het nog? Die test om je conditie te testen. 12 minuten lang zo'n groot mogelijke afstand hardlopend afleggen, dat was het doel. En op een gegeven moment, vroeg of laat, dan kwam hij ook bij jou langs. De man met de hamer. Maar dan moest je juist doorgaan, hè? Even door de zure appel heen bijten. En dan voelt het daarna, gek genoeg, heel fijn en voldaan. Radio BNT met zo'n nummer dat in één tape is opgenomen. Je hoort hem naar Douwe, Bob en Sera. En dit zijn Noah Kane en Julia Michaels. Hurt Somebody.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this. But I've been too afraid to follow through.

0: ingewikkelder kan het niet. Zanger CeeLo Green van Gnarls Barkley die was nog bezig met de tekst op papier te schrijven, terwijl de producer al de beat afspeelde op de achtergrond. En toen CeeLo Green voor de allereerste keer hardop voor de microfoon stond, zong hij het nummer in. En dat was zo goed dat ze besloten hebben het te laten staan. Er is nooit een tweede take opgenomen van Gnarls Barkley en Crazy. Dan de Radio BNT weerupdate. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant is het wisselend bewolkt vandaag met regelmatig ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor de oplichter van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

I Love. Je weekend wordt vanaf morgen nog leuker met Radio BNT. Vanaf morgen namelijk elke zaterdag tussen 10 en 1 Dilano van Beek. Een weekje later dan gepland vanwege ziekte. Maar morgen is hij dan echt van de partij. Elke zaterdag vanaf morgen dus tussen 10 en 1 Dilano van Beek.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 50.000, wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen.

0: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
5: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
6: Langzaam maar zeker richting een nieuw weekend met Crying at the Discotheque van Alcazar.

bij Radio BNT en Choose in Texas. Ja, misschien heb je Texas wel uitgekozen als bestemming van je volgende vakantie. Kun je soms lang naar uitkijken, hè, naar een volgende vakantie. Hebben wij met het gezin ook, met IJsland. Mijn ouders die zijn dit jaar 40 jaar getrouwd. En daarom gaan we naar IJsland toe. Lekker 10 dagen ertussenuit. Een jaar geleden al geboekt, dus enorm lang al van de voorpret kunnen genieten. Ja, niets is lekkerder eigenlijk, hè. Bijna onwerkelijk dan dat het bijna zover is. Radio BNT.

0: Uit de zeros in de middel, de Sugarbabes bij BNT. Wat begon als een ongeluk, je werd een vaste routine. De vrouw die altijd op blote voeten zingt, hoor je zo. Eerste Radio BNT weer update. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant is het wisselend bewolkt vandaag, met regelmatig ook de zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 27-jarige man zonder vaste woonplaats is door de rechter veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit voor het oplichten van meerdere kaartzoekers, onder meer uit de Limburgse plaatsen Geleen en Zwalmen. De man benaderde zijn slachtoffers via Facebook onder de schuilnaam Arjan en streek zo honderden euro's op voor nooit geleverde tickets. Voor onder meer Defcon, voetbalwedstrijden en de fietselfstedentocht. Omdat de verdachte geen bekend adres heeft, verscheen hij niet in de rechtbank. De gedupeerde Limburgers en andere slachtoffers krijgen hun geld via de staat terug, die het bedrag vervolgens op de fraudeur zal proberen te verhalen. De politie heeft een minderjarige student van de Technische Universiteit Eindhoven aangehouden nadat hij in een volle collegezaal de nazi-groet bracht en medestudenten racistisch bejegende. Het incident op de opleiding Electrical Engineering leidde tot een opstootje gisteren met medestudenten. De jongen is in zijn woning aangehouden voor bedreiging en zit vast. De politie onderzoekt ook racistische afbeeldingen en filmpjes over moskee-aanslagen die hij kort voor het college in een klasse-appgroep deelde. En bij een schietpartij voor de ingang van sportcomplex het Noorderpark in Tilburg is vannacht een 26-jarige Tilburger gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kogel getroffen en door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt, heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek en is nu op zoek naar de schutter en getuigen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT, Somber and My Body Isn't Ready. De volgende vrouw zingt altijd op blote voeten. Ja, inmiddels is het haar handelsmerk geworden. Maar het begon als een ongelukje. Ze was 16 jaar oud toen ze bij een grote tv-show mocht optreden. Ze had toen hele hoge hakken aan. En ze struikelde eigenlijk al vrij snel over haar eigen voeten. Nou, wat gebeurde er toen? Die schoenen gingen meteen uit. En ze merkte dat ze zonder die schoenen beter kon ademhalen en zingen op haar blote voeten dus. En sinds die dag zijn die schoenen nooit meer aangegaan op het

Mark Morrison en Return of the Mac op Radio BNT. Langzaam komt dat nieuwe weekend steeds dichterbij. Misschien wel thuis aan de slag met dat ene klusje dat je al veel te lang uitstelt. Of heb je een leuk feestje of een barbecue op de planning. Het kan eigenlijk nog net, hè, voordat het echte najaar zijn intrede doet. Ja, het is eigenlijk nooit te slecht weer om te barbecuen. Zo kun je het ook bekijken. Radio BNT richting de lunch van de vrijdagmiddag met Passenger nu.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad

0: /business.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht.

0: vraagt onderzoekers samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
1: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
4: En de laatste loodjes van je werkweek.

0: Chevy, baby.
1: My oh my, Willy William en Louis Sansa deden het met Chris Cross Amsterdam bij BNT. En over Amsterdam gesproken, misschien ga je vanavond ook wel naar de hoofdstad toe, naar de Ziggo Dome. De streamers geven daar namelijk een optreden. Net als gisteravond trouwens, toen zijn ze begonnen met hun concertreeks. 6 concerten in 4 dagen. Streamers natuurlijk begonnen in de coronatijd met livestreams met Kerst en Koningsdag. Omdat we niet naar echte concerten toe konden, konden we toen naar hen kijken live thuis vanaf de bank. En inmiddels gaan ze ook elk jaar een keer live optreden. De Gelre Dome hebben ze bijvoorbeeld al een paar keer gedaan. En nu is het de beurt aan de Ziggo. Guus Meeuwis, Agda de Munnik, Roxy Dekker, Snelle en Ronnie Flex, die staan daar allemaal op het podium dit weekend. Heel veel plezier als je die kant op gaat. De DJ die naast plaatjes draaien ook nog eens heel goed kan koken, staat zometeen hier voor je klaar. En dit zijn de koude...

I'm specialized in you. Uit de ethische, de Time Bandits bij BNT. Met nu de DJ, die niet alleen DJ is, maar ook hoofdrolspeler in een zeer populaire kookserie op YouTube. Bizar detail is dan wel dat hij in die video's geen enkel woord zegt. Nou, op het podium zie je hem ook al niet, heeft hij altijd een helm op als hij optreedt. En in de kookvideo's legt hij dan via gebarentaal en geluidseffecten uit hoe je bepaalde gerechten zoals bijvoorbeeld sushi, churros of beef wellington klaarmaakt. Ja, we zullen dus niet weten wie er achter dat masker schuil gaat. Marshmallow nu bij BNT.

0: Perfect bij BNT. Is het voor jou lang geleden? Like a Virgin van Madonna hoor je binnen nu en 90 tellen. Eerste Radio BNT weerupdate. Lokaal kan er een bui vallen. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant is het wel wisselend bewolkt met regelmatig ook zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft vandaag geblurde camerabeelden vrijgegeven van een man die op 4 augustus een 72-jarige vrouw uit Geleen heeft opgelicht. Nadat een telefonische nepagent haar wijsmaakte dat er geprobeerd was in te breken, kwam een zogenoemde collega langs om haar geld, sieraden en bankpas op te halen. Met die pas pinde de verdachte kort daarna geld bij een pinautomaat aan de Pastoor Vonkenstraat. Meldt de dader zich niet binnen 2 weken, dan worden zijn beelden herkenbaar gedeeld. Militaire vrachtwagens mogen net als ander zwaar verkeer boven de 3,5 ton niet over de Merwedebrug rijden. Dat verduidelijkt Rijkswaterstaat nadat een vrachtwagenchauffeur een legervoertuig over de afgesloten brug zag rijden. Defensie gaat de chauffeurs opnieuw instrueren over het vrachtwagenverbod dat sinds juli van kracht is vanwege verzwakkingen in de staalconstructie van de brug. En verzorgingsmerk Zwitsal komt in Brabantse handen. Eigenaar Unilever verkoopt het bekende babyverzorgingsmerk aan Royal Sanders, dat zijn hoofdkantoor in Vlijmen heeft. Met de aankoop voegt de fabrikant, die ook achter de merken als Melkmeisje en Odorex zit, opnieuw een iconisch merk toe aan haar portfolio. De verkoop past in het beleid van Unilever om afstand te doen van merklijnen en zich strakker te focussen. En tot zover het regio.

Paul Smith en Niall Horan en Drive Safe. Welkom op de leukste middag van de week. Vrijdagmiddag, ik verzorg je muzikale soundtrack. Met de Killers nu bij BNT. Dit is Human.

lekker een beetje op en neer, up and down. De Benga Boys bij BNT. De Vrijmibo komt steeds dichterbij. Misschien kun je de bitterballen daar bij jou op de zaak al ruiken. Nou, dan zijn ze wel een beetje aan de vroege kant, hè? Krijg je straks een aangebrande bitterbal geserveerd. Nou, ik hoop het niet voor je. Met Duncan zometeen vliegen de laatste uurtjes tussen 1 en 4 lekker snel voorbij.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. Duncan
2: Fresh. Ja hoor, je vrijdag is hier. Het weekend is onderweg met Alex Horn en Passenger zometeen na Shakira.

Alex Warren, The Passenger in Shakira, Shakira met White and Shaw en Hips Don't Lie. Lekker, vrijdagmiddag, dit is Radio BNT. Goedemiddag, Duncan op je radio met de beste hits en classics. Zullen we samen de laatste uren van die werkweek doorkomen? Goed idee toch, met Don Henley, Avicii zometeen en dat alles op deze vrijdag. Het is 18 september, vandaag in 1944, de bevrijding van Eindhoven. Fijn, die vrijdagmiddag met nu Kenny B. Dit is Parijs.

Het fijnste aan vrijdagmiddag is toch dat je al stiekem wat weekendplannen gaat maken. Waar heb je komend weekend zin in? Lekker uit eten, moet je de auto wassen, naar de sport. Of ga je tanken in Duitsland? Het loont nog steeds, hè, maar het wordt wel steeds duurder. Benzine in Duitsland is duurder dan ooit. We maken het goed met de Duitse artiesten, zometeen op de radio.

0: Nina, Kim Wilde in Any Place, Anywhere, Anytime. Zou ze zelf nog steeds wel tanken in Duitsland? Ja, het hoeft duurder, maar het is nog steeds wel de moeite waard de grenzen over te gaan, mocht je gaan tanken. Het is nog steeds goedkoper dan hier in Nederland in ieder geval. Nina hoorde je op Radio BNT met ook Seb Uzi en Poco Call It Love. Radio BNT, ja, we zijn een beetje aan het snotteren hier en daar. Hè. Het is toch een beetje de overgang nu langzaam van de zomer naar de herfst. Maar laten we die zomer zeker niet vergeten met een van de zomerhits van afgelopen jaar. Je hoort hem zo meteen op Radio BNT. Eens even kijken naar het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui overtrekken en op de meeste plaatsen in Limburg en Brabant droog. Tijdens zonnige periode maximaal 20 graden. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt. Blijft vrijwel overal in de provincies droog. En tijdens zonnige periode 21 à 22 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft vandaag geblurde camerabeelden vrijgegeven van een man die op 4 augustus een 72-jarige vrouw uit Geleen heeft opgelicht. Nadat een telefonische nepagent haar wijsmaakte dat er geprobeerd was in te breken, kwam een zogenoemde collega langs om haar geld, sieraden en bankpas op te halen. Met die pas pinnen de verdachte kort daarna geld bij een pinautomaat aan de Pastoor Vonkenstraat. Meldt de dader zich niet binnen 2 weken, dan worden zijn beelden herkenbaar gedeeld. Militaire vrachtwagens mogen net als ander zwaar verkeer boven de 3,5 ton niet over de Merwedebrug rijden. Dat verduidelijkt Rijkswaterstaat nadat een vrachtwagenchauffeur een legervoertuig over de afgesloten brug zag rijden. Defensie gaat de chauffeurs opnieuw instrueren over het vrachtwagenverbod dat sinds juli van kracht is vanwege verzwakkingen in de staalconstructie van de brug. En verzorgingsmerk Zwitsal komt in Brabantse handen. Eigenaar Unilever verkoopt het bekende babyverzorgingsmerk aan Royal Sanders, dat zijn hoofdkantoor in Vlijmen heeft. Met de aankoop voegt de fabrikant, die ook achter de merken als Melkmeisje en Odorex zit, opnieuw een iconisch merk toe aan haar portfolio. De verkoop past in het beleid van Unilever om afstand te doen van merklijnen en zich strakker te focussen. En tot zover het

Sim, get out of my dreams, get into my car. Hij was heel lang in zijn dromen een zanger, maar dat duurde nog een heel tijdje voor deze Billy. Hij verhuisde naar Londen met zijn vader vanuit de Trinidad. En is alles behalve een zanger vanaf het begin geweest. Hij werkte gewoon op de damesafdeling van een kledingfabriek. Achter een naaimachine zat hij kleding te maken voor dames. Ja. Uiteindelijk een artiest geworden, Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Moet je zeggen, ik heb helemaal niks met dameskleding als man. Nou ja, ik heb er wel wat mee als het over de rand van mijn bed hangt. Geintje, je vrijdagmiddag met BNT en Jugal. Dit is Jamaican.

NCT Multicolor, dit is Radio BNT. Volg ons al op de socials. Zouden we leuk vinden, blijf je ook op de hoogte van het laatste nieuws uit Limburg en Brabant en alles daaromheen. Het is Radio BNT op Instagram en Facebook. Ik heb zo meteen ook een nieuwe vertaalvraag voor je. Eerst Blue Boy, Back to the 90s en Remember Me.

0: 90s muziek, Blue Boy, Remember Me op Radio BNT. Zo meteen hoor je nog Daddy Yankee, Dora en de eerste plaat na 2 uur wordt geraden door jou.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek weer titel en artiest bij een vertaling. Dit is hem van vandaag. Als je om je heen kijkt, komt de hele wereld nu samen. Ja, voel je het? Het is een gloednieuwe dag. We zijn allemaal hetzelfde. Andere kleur, andere naam. Het is goed zo. Stel je geest open. Er hangt een gevoel in de lucht. Voel je het? Voel je het? Voel je het? Voel je het? Ja, enig idee over welke track het gaat? Je mag het doorgeven. RadioBNT.nl. Draai ik hem zo meteen. Ook de nieuwe Lost Frequency single is onderweg. En Robbie Williams ga je horen. En dit is Daddy Yankee, Radio BNT en Dora.

0: BNT.
1: BNT.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer.

0: vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
2: Als je om je heen kijkt, komt de hele wereld nu samen. Voel je het? Het is een gloednieuwe dag. We zijn allemaal hetzelfde. Andere kleuren, andere namen. Het is goed zo. Stel je geest open. Er hangt een gevoel in de lucht. Voel je het? Voel je het? Voel je het? Voel je het? Dat was de opgave van vandaag. Rob, die is er goed bij. Met zijn goede antwoord ook.
1: Duncan Fresh.
2: Ja, zo simpel is het. Hij wist het goed in te sturen. De vertaalvraag van vandaag ging om Jacksons. And can you feel it?

De definitie van een guilty pleasure is dat je je eigenlijk een beetje schaamt als je hem draait, maar stiekem vind je hem oh zo lekker om te horen. Is dit dan een guilty pleasure of hoef je je niet te schamen voor Spargo en You and Me? He, als je bent meegezongen of meegedanst op je vrijdagmiddag, van mij hoef je je niet te schamen hoor. Ik vind het ook een fijne plaat, die hoorde hem op Radio BNT. Boom is de nieuwste Samuel Welten Russo en Robbie Williams met Rock DJ kwam voorbij. Wil je een broodje halen vandaag aan de heuvel in Geldrop? Is dat niet mogelijk? Vannacht rond 1 uur is er een explosief afgegaan. Gebeurde bij de broodjeszaak Bufkes. Politie heeft de omgeving ruim afgezet vanochtend en doet onderzoek, net als de forensische opsporing. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat er na de explosie brand zou zijn ontstaan. Er wordt nog onderzocht of er meer explosieven waren vannacht en wat de precieze schade en natuurlijk de oorzaak is. Meer nieuws uit de regio hoor je hier. Voor heel Limburg en Brabant is dit Radio BNT. En Teddy Swims is op de radio. Dit is Guilty of Habit.

0: Radio BNT, Duncan hier. Ik heb een absoluut radiohoofd, dus het is fijn dat er geen beeld bij zit. De man die je zo meteen gaat horen had alles behalve een radiohoofd. Sterker nog, hij was monteur van televisietoestellen. Had een busje, reed door heel Noord-Ierland. En dat busje gebruikte hij ook om tijdens zijn allereerste optredens alle versterkers en gitaren richting het podium te krijgen. Dus als hij dat busje niet had gehad, was er ook geen muziek geweest van de man die je zo meteen hoort. Wie het is, hoor je zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Vandaag wisselend bewolkt en opklaringen. Er kan wel een bui overtrekken in Limburg en Brabant. Maar meestal droog in zo'n 20 graden. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. En tijdens zonnige periode wordt het morgen 21 à 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft vandaag geblurde camerabeelden vrijgegeven van een man die op 4 augustus een 72-jarige vrouw uit Geleen heeft opgelicht. Nadat een telefonische nepagent haar wijsmaakte dat er geprobeerd was in te breken, kwam een zogenoemde collega langs om haar geld, sieraden en bankpas op te halen. Met die pas pinnen de verdachte kort daarna geld bij een pinautomaat aan de Pastoor Vonkenstraat. Meldt de dader zich niet binnen 2 weken, dan worden zijn beelden herkenbaar gedeeld. Militaire vrachtwagens mogen net als ander zwaar verkeer boven de 3,5 ton niet over de Merwedebrug rijden. Dat verduidelijkt Rijkswaterstaat nadat een vrachtwagenchauffeur een legervoertuig over de afgesloten brug zag rijden. Defensie gaat de chauffeurs opnieuw instrueren over het vrachtwagenverbod dat sinds juli van kracht is vanwege verzwakkingen in de staalconstructie van de brug. En verzorgingsmerk Zwitsal komt in Brabantse handen. Eigenaar Unilever verkoopt het bekende babyverzorgingsmerk aan Royal Sanders, dat zijn hoofdkantoor in Vlijmen heeft. Met de aankoop voegt de fabrikant, die ook achter de merken als Melkmeisje en Odorex zit, opnieuw een iconisch merk toe aan haar portfolio. De verkoop past in het beleid van Unilever om afstand te doen van merklijnen en zich strakker te focussen. En tot zover het

Maroon 5, She Will Be Loved, Cat's Eye Hoorde Je Animal en de man die televisiemonteur was in Noord-Ierland en doorbrak in die regio als Fergal Sharkey, A Good Heart, hoorde je op Radio BNT. Heike Dal, het weekend komt eraan. Dat stipje aan de horizon wordt steeds groter met Capella zometeen op BNT. Na Eva Max.

Jason Derulo op Radio BNT, daarvoor Capella. Move van Baby, waar heb jij zin in op je vrijdagmiddag? Ja, ik neem aan dat je er zin in hebt dat je vrij bent, maar muzikaal gezien. Zometeen heb jij het voor het zeggen, namelijk een nieuwe ronde van The Takeover is onderweg. Zometeen op Radio BNT. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je opzetten op de valreep voor jou en je collega's op de werkvloer? Laat het weten via radiobnt.nl. Draai ik het zometeen op de radio op BNT naar Agnes en dit is Clean Bandit.

0: Quality.
1: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is... om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: of doneer.
1: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese

commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBP-leider Henk Vermeer en premier Rob Jette hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jette vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio B.

0: Wat een waanzinnige track, hè? Deze van Topic met Becky G. Oh, sorry, papi.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En Agnes kwam voorbij, release me. Nou, we zijn los. Ik heb je gereleased, want de komende 20 minuten is de radio van jou. Waar heb je zin in? Dat is de grote vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Jij hebt het voor het zeggen namelijk. De Takeover is van start. En dus is de radio nu van jou. Wat kan ik voor je draaien?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Daar was Martijn al om die vraag te beantwoorden. Hij vraagt aan namelijk Womack & Womack Teardrops in de Takeover op deze vrijdag.
1: Dit is

0: Hey, die was ik een beetje vergeten, maar Brechtje heeft me herinnerd aan die fijne van Justin Bieber.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Je hoorde Love Yourself op Radio BNT. Als je een beetje goed luistert, is het eerder Fuck Yourself. Maar dat kon hij natuurlijk niet in een liedje zetten. Dus hè, weet je wat, als jij het zo goed weet, ga lekker jezelf lief hebben. Justin Bieber, die een beetje boos was, werd aangevraagd door Brechtje. En daarvoor vroeg Joep om Show Me Love van Robin S, de ultieme 90s classic op de radio. Jij vraagt en ik draai. Elke middag rond 10 over 3 is tijd voor de takeover. Dus wat wil je horen?
2: Radio BNT.
0: Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Middag BNT. Ik kreeg een appje van Christian. Hij vroeg om Yves Berendsen en zijn nieuwste Misschien is het tijd.

0: Wil je iets anders in je leven, dan is het nu de tijd daarvoor. Yves Berendsen maakte daar een track over. Misschien is de tijd, werd aangevraagd door Christiane in de Radio BNT Takeover. Die zit erop voor vandaag. Maandag weer een nieuwe ronde. Nou, voor het maandag is eerst een fijn weekend. En het weer voor vandaag is misschien een behoorlijk met opklaringen. Er kan nog een bui overtrekken in Limburg en Brabant. Maar meestal droog. Tijdens zonnige periode maximaal 20 graden. Morgen overdag 12:30 bewolkt. Blijft vrijwel overal in Limburg en Brabant droog. En tijdens zonnige periode morgen 21 à 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft vandaag geblurde camerabeelden vrijgegeven van een man die op 4 augustus een 72-jarige vrouw uit Geleen heeft opgelicht. Nadat een telefonische nepagent haar wijsmaakte dat er geprobeerd was in te breken, kwam een zogenoemde collega langs om haar geld, sieraden en bankpas op te halen. Met die pas pinnen de verdachte kort daarna geld bij een pinautomaat aan de Pastoor Vonkenstraat. Meldt de dader zich niet binnen 2 weken, dan worden zijn beelden herkenbaar gedeeld. Militaire vrachtwagens mogen net als ander zwaar verkeer boven de 3,5 ton niet over de Merwedebrug rijden. Dat verduidelijkt Rijkswaterstaat nadat een vrachtwagenchauffeur een legervoertuig over de afgesloten brug zag rijden. Defensie gaat de chauffeurs opnieuw instrueren over het vrachtwagenverbod dat sinds juli van kracht is vanwege verzwakkingen in de staalconstructie van de brug. En verzorgingsmerk Zwitsal komt in Brabantse handen. Eigenaar Unilever verkoopt het bekende babyverzorgingsmerk aan Royal Sanders, dat zijn hoofdkantoor in Vlijmen heeft. Met de aankoop voegt de fabrikant, die ook achter de merken als Melkmeisje en Odorex zit, opnieuw een iconisch merk toe aan haar portfolio. De verkoop past in het beleid van Unilever om afstand te doen van merklijnen en zich strakker te focussen. En tot zover het

0: When the Sun Comes Down, Taylor Swift, The Fate of Ophelia en misschien wel de man met het meest gekke huisdier ooit.
1: Duncan Frisch.
0: Ja, ken je hem nog? Michael Jackson met zijn Bubbles. Het was het aapje, hè, van Michael Jackson, zijn huisdier, de beroemde chimpansee. En die speelde mee in een strak pakje en de clip won zelfs een Grammy Award voor Leave Me Alone. Michael Jackson hoorde je. Ja, kun je nu niet meer voorstellen dat we een aapje gaan uitbuiten en dat we die in een huis zetten als huisdier. Dat kan natuurlijk niet. Ondertussen hebben ze wel deze aap in de radiostudio gezet. Maar... Hey, mijn naam is Duncan. Ik heb zo meteen op Britney Spears voor je. Sometimes. En de nieuwste van Bruno Mars en Carol G. Die heet Still.
1: Radio

Wat is voor jou de snack die je je altijd laat liggen op zo'n mini-snack als ochtie? Dat is voor mij toch altijd wel een beetje de bami of de nasi. Die blijft toch altijd een beetje als laatste liggen, niet dat? Ja, we gaan het zo meteen ervaren, want de vrijdagmiddagborrel komt eraan. En ik kan je vertellen, ik heb zoveel zin in het weekend. Die bami-hap gaat er ook gewoon in, hoor. Zometeen gaan we vieren de Vrijmibo

0: No. Radio BNT. BNT.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De Peter Pickabillies.
1: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
3: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Sportlife. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel 25 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn er twee rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel een uur op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim een uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

Je had er twee in die tijd, hè? Samantha Fox en zij, hè? En ik kan je melden dat ze ook eigenlijk bekend is geworden dankzij haar boys. Die had ze eigenlijk altijd bij zich. Boys van Sabrina uit 87 opende de middagshow voor vandaag, vrienden. Ruim 5 minuten over 4. Hartelijk goedemiddag. De Vrijmibo middagshow voor 18 september 2026. Het is Radio BNT in heel Limburg en Brabant. En online via radiobnt.nl. Oh ja, misschien nog even leuk om te melden. Twee hitjes had Sabrina, Boys. En dit was die andere. Girl, hot girl. Ja, dat was zij dus ook. Nou goed, genoeg over Sabrina. Ja, ik kon het niet nalaten om het toch even aan je te laten horen. Hey, het is de laatste van deze week. Nog 2 uurtjes en dan vieren we weekend. Eigenlijk doen we dat nu al heel klein beetje. Hè? Heel klein beetje, want de Vrijmibo middagshow. Bier, bitterballen en frikandellen. Dat is een beetje wat het is op dit moment. Maar ja, vegetariërs kan het ook. Want ik hoor de mensen al, de vegetariërs onder ons, hoor ik al. Ho, ho, ho, ho, ho. En wij dan? Jawel, dat kan ook. Je hebt ook vegaballen en alles. Dus dat is allemaal gewoon lekker. Mogelijk. Hey, de laatste voor 18 september. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Fijn dat je ons gevonden hebt. Houd ons vast. Raak ons alsjeblieft nooit meer kwijt. Niet meer doen. En straks natuurlijk het weekend van BNT. Zonder geklets. Oh, niet helemaal. Want vanaf morgen tussen 10 en 1 elke zaterdag Dilano op de radio. Vorige week werd hij tijdens zijn allereerste programma al vervangen. Ja, dat kan. Ik ga eens even kijken of ik hem straks aan de lijn krijg. Dan is het misschien leuk om heel even met hem te babbelen. Dat we even weten met wie we te maken hebben. Zover is het nog niet. Maximaal niet te lekker lang luisteren. Het is vrijdag, dus we gaan 2 keer een grote hit uit de 70s, 80s of 90s draaien. Van 12 inch in een mooie lange uitvoering. Als je een mooi en een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl.

Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

0: On record. Het is vrijdagmiddag. Vrienden en vriendinnen van de radio. Ik krijg een appje van Jos via radiobnt.nl. Dat zijn er dan samen vier. Even terugdenken, even herleiden. Dat heeft natuurlijk allemaal met Sabrina te maken. Oké, ik snap hem. De boys van Sabrina en van Samantha Fox zijn er samen vier. Het is nooit leuk als je een grap uitlegt, José. Laat het nou, doe het nou gewoon niet. Nee, het is ook zo. Je hebt ook helemaal gelijk ook. Nou, de humor zit er wel weer lekker in. De sfeer is goed, vrienden. En dat moeten we dan hebben, hè, denk ik. Mijn god. De drie genomineerden voor de televisiering zijn bekend. Dat is het allerbekende programma Kassa. Zou eigenlijk wel mooi zijn als dat een keer won. Want dat moet vanwege de bezuinigingen verdwijnen. Snap je toch eigenlijk niet? Want er wordt volgens mij massaal naar gekeken. Een NPO-programma. Dat ooit van de VARA was, kan ik me herinneren. Dan de bondgenoten van SBS6. En Woeste Grond. Met Hendrik Jan Bukkers daarin. En zijn ook genomineerd. Dus wie gaat dat winnen? We gaan het op 8 oktober allemaal meemaken tijdens de uitzending van de uitreiking van de televisiering. Het programma dat gepresenteerd gaat worden door Jan Smit en terug van weg geweest Peter Pannenkoek. En dat is wel leuk, die mooie combinatie. Oasis komt volgend jaar naar Nederland. En dan heb ik nog een leuk belangrijk feitje waar ik jou bij nodig heb. Ik heb eens even gekeken in de historie van 18 september. Het is vandaag exact 56 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed op 27-jarige leeftijd. Hij was ook lid van de Club van 27. En vandaag is dat dan 56 jaar geleden. Ik heb maar een paar maanden samengeleefd met Jimi Hendrix. Een paar maanden na mijn geboorte is hij overleden. 18 september 1970. Oké. Jimi Hendrix. Ik daag de oudere jongeren onder ons uit om een track van Jimi Hendrix aan te vragen. Dan gaan we die straks draaien. Gaan we er eentje doen om de historie van de dag een beetje te vieren. De sterfdag van Jimi Hendrix. Wat wil je horen? Kom maar door als je een idee hebt. RadioBNT.nl, dat is de app. En je hebt daar de mogelijkheid om te appen. En daar mag je een liedje uitzoeken.
1: U mag een liedje uitzoeken. Dames en heren, u mag een liedje uitzoeken. Hoe mooi is dat bij de radio?
2: Crochet Schepers en de BNT Middagshow.
0: Ja, maar we zijn ook een interactieve radiozender, hè? Dus we doen het met elkaar, voor elkaar en zonder elkaar kan het eigenlijk niet. Dat is precies wat het is. En de hele Limburg en Brabant via DHB Plus, online, radiobnt.nl. De socials kunt ons volgen via Facebook, Instagram en uiteraard radiobnt.nl. Afgelopen woensdag was de jarig, ik mocht niet op zijn feestje komen. Maakt wel een leuke muziek. You sang to me, dit is Mark Anthony. I just

0: Dance Again van Pink op Radio BNT. Wat een lekker liedje is dat. Mark Anthony was woensdag jarig. Gisteren was Koen Wouters jarig. Die van Clouseau, weet je wel. Ja. Nou, vanavond zie je hem samen met Chantal Jansen schitteren in Got Talent op RTL 4 om 8 uur. Gaat dat beginnen met daar in de jury Dan Carity, Mark-Marie Huibrechts, die zijn met z'n tweeën. En even kijken. Soendos zit daar natuurlijk ook nog. James.
1: De Belgische James. Amai.
0: Dus dat wordt leuk. Dan kun je kijken. En morgen gaan we dus Koen weer te zien. Maar dan bij de NPO in Beste Zangers. En de liedjes van Clouseau zijn al vertolkt. 2 weken geleden. Anne bijvoorbeeld. Door Busy. Yves Berends heeft een liedje gedaan. En wie gaat het morgen zijn? Welke liedjes worden morgen tentoongespreid? Check het morgenavond bij de NPO. Beste Zangers. Goed programma trouwens ook. Vorige week Desiree gezien met een liedje van... wat was dat nou ook alweer, joh? Ik vond het fantastisch, want ze heeft daar een hele vette disco-versie van gemaakt. En ik dacht nog, dat liedje moeten we een keer draaien, want het is erg leuk. Ik kom er even niet meer op. Nou goed, in ieder geval, ik weet niet of je het vorige week ook gezien hebt. Ik vond Desiree met name heel erg goed. Oh, een liedje van Busy natuurlijk. Ja. Busy stond in het kwade daglicht. Nee, maar leuk. Dus morgen weer een Beste Zangers. Ja, komen wel wat leuke liedjes binnen van Jimi Hendrix. Als je denkt van ik wil meedoen. Ik vind dat wel leuk. Jimi Hendrix vandaag, 56 jaar geleden, overleden. Als je een leuk idee hebt voor een plaat van Jimi Hendrix, stuur hem even door via radiobnt.nl. Je hebt daar de mogelijkheid om een app te sturen. Dan gaan we er straks wellicht eentje draaien. De Maximaal Genieten komen ook binnen. Het wordt een... kan ik langzamerhand wel een klein beetje teasen. Het wordt wel een leuke die we dadelijk gaan draaien. Nou, het nieuws. En ik ben zo blij, dat heb ik nog niet verteld, hè. Maar ons Helene is in de studio. Bij de ANWB in Den Haag weliswaar. Maar ze is er wel vandaag. Ze doet wel mee. Want je weet het, als Helene er zit bij de ANWB... er is van alles aan de hand in het zuiden van het land.

0: I Can Break Away. Het was ineens 1983, vrienden. Wat gaat de tijd snel als je lol hebt. Tracy Ullman op BNT, 4:30. Ik krijg een appje en die gaan we ook draaien in het kader van Maximaal Genieten van Abel. En Abel, het wordt jouw Maximaal Genieten die we gaan draaien met een hele mooie motivatie erbij. En die ga ik zo dadelijk ook eventjes voorlezen op de radio, dus dat komt goed. Bij de ANWB in Den Haag zit inderdaad, dat had je al in de gaten, want daar hebben we het net al over gehad. Helene de Geest, om hierbij te praten over de actuele verkeerssituatie. En in het zuiden van het land is het druk op de weg, dus hou daar rekening mee. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je zo dadelijk van Duncan Frusje nadat wij even iets anders gaan doen nog. Ik neem je even mee naar het weerbericht van vandaag. Ja, het is zo'n dag waarop het eigenlijk nog een beetje winderig is. Een beetje fris, maar ook wel weer wat zon. Eigenlijk een beetje van alles waar. 18 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. 2 graadjes warmer en meer kans op de zon.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft vandaag geblurde camerabeelden vrijgegeven van een man die op 4 augustus een 72-jarige vrouw uit Geleen heeft opgelicht. Nadat een telefonische nepagent haar wijsmaakte dat er geprobeerd was in te breken, kwam een zogenoemde collega langs om haar geld, sieraden en bankpas op te halen. Met die pas pinnen de verdachte kort daarna geld bij een pinautomaat aan de Pastoor Vonkenstraat. Meldt de dader zich niet binnen 2 weken, dan worden zijn beelden herkenbaar gedeeld. Militaire vrachtwagens mogen, net als ander zwaar verkeer boven de 3,5 ton, niet over de Merwedebrug rijden. Dat verduidelijkt Rijkswaterstaat nadat een vrachtwagenchauffeur een legervoertuig over de afgesloten brug zag rijden. Defensie gaat de chauffeurs opnieuw instrueren over het vrachtwagenverbod, dat sinds juli van kracht is vanwege verzwakkingen in de staalconstructie van de brug. En verzorgingsmerk Zwitsal komt in Brabantse handen. Eigenaar Unilever verkoopt het bekende babyverzorgingsmerk aan Royal Sanders, dat zijn hoofdkantoor in Vlijmen heeft. Met de aankoop voegt de fabrikant, die ook achter de merken als Melkmeisje en Odorex zit, opnieuw een iconisch merk toe aan haar portfolio. De verkoop past in het beleid van Unilever om afstand te doen van merklijnen en zich strakker te focussen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel, 25 minuten verdraging door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel, een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim een uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Bill Withers. And it's gonna be a lovely day. Maximaal.

man die helaas niet meer onder ons is Bill Withers. A lovely day. En ik kreeg een appje van Abel doorgestuurd. Hij zegt, hey, voor mij is het een lovely day vandaag. Ik heb mijn rijbewijs gehaald. Woehoe! Gefeliciteerd, Abel. Namens iedereen hier bij Radio BNT en heel veel veilige kilometers toegewenst. En ja, dat is dan leuk. Als je dan dit liedje aanvraagt, dan draaien we in zijn volle lengte. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren naar Lovely Day van Bill Withers. Vrienden, er is een lekkere lange lijst met lekkere lange liedjes te vinden op Spotify. Ik verwijs je daar toch even naar. Misschien kan je dat inspireren om voor komende week wat leuke maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma's op te lossen of zo. RadioBNT.nl/maximaal genieten. Daar vind je de hele lijst. En het leuke daarvan is dat daar eigenlijk hele leuke liedjes tussen staan. Er staan een aantal 12 inches tussen, maar ook gewoon liedjes die van zichzelf eigenlijk al lang zijn. Het is vrijdag, dus straks om 17:30 doen we het nog een keer. Ken je een grote hit uit de 70s, 80s of 90s die je graag in zijn volle lengte in een lekkere lange uitvoering wil horen? Stuur even een appje naar radiobnt.nl en dan is die straks op de radio. Dat is waar je naar luistert. En vandaag is het 18 september, de dag waarop het 56 jaar geleden is dat Jimi Hendrix overleed. Jimi Hendrix maakte furoren natuurlijk met The Ultimate Experience. We kennen hem onder andere van All Along the Watchtower. We kennen hem van Hey Joe. Yo, gaat die jongen? Nou goed, hij heeft een hele hoop leuke liedjes destijds. Purple Haze natuurlijk uitgebracht. En ik vraag aan jou om stil te staan bij het overlijden van Jimi Hendrix. Die overigens bij de Club van 27 hoort. Net als Amy Winehouse en Jim Morrison van de Doors. Als je denkt, goh, ik ken een leuke Jimi Hendrix plaat die ik graag op de radio zou willen horen. Maak mij deelgenoot hiervan. En stuur hem naar radiobnt.nl, dus die straks op de radio.

move your feet to the rhythm of the beat. Junior, senior, wat een vage plaat leek dat toen hij uitkwam. Maar eigenlijk was het wel een dikke vette hit in de zeros deze. Ja, deed het ook erg lekker, kan ik je melden. Echt leuk. Hartebreker draaiden we ervoor en die was van Emma Heesters. Wat is dat een kei van een tante, zeg. Ze heeft kanker overstaan, is daar uiteraard weer van genezen. Nou ja, uiteraard. Zo uiteraard is dat natuurlijk ook weer niet. Maar ze is er van genezen en dat is natuurlijk fantastisch dat ook gebeurd is. En daar zijn we trots op. En dat heeft ze laten zien, dat heeft ze laten horen. En op dit moment gaat het volgens mij heel erg goed met haar. Getuigende deze nieuwe plaat is dat geweldig. Je luistert naar de middagshow op Radio BNT. Als je de radio net aanzet, dan heet ik je van harte welkom. En op het moment dat je bij jezelf denkt van... hey, wat hoor ik daar van een leuke zender? Nou, dat zijn wij. En we zijn er overal en altijd. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus online. Via radiobnt.nl natuurlijk. En als je ons volgt, hou ons vast. Laat ons nooit meer los. En wees ambassadeur. Vinden we leuk. Als jij van ons houdt, houden wij van jou. En zo simpel is het ook. Want ja, ik zei net al, we doen het allemaal met elkaar, voor elkaar. En zonder elkaar wordt het natuurlijk helemaal niks. Zo simpel is dat ook. Het is die altijd mooie vrijdag die ons richting het weekend geleidt. En ik ga even een liedje draaien uit 2008. En eigenlijk is dat nog steeds een hit dankzij de socials, dankzij de influencers. Scoort ze nog steeds als een tierenlier, Ilse de Lange.

Afgelopen woensdag was hij ook jarig. Marcel Kaptein, zanger van deze band. Samen met Niels Hermers maakte hij dit bandje in de jaren 80 eigenlijk al. When the Snow Falls, Japanese Love Song. En uiteindelijk moest die grote hit nog komen. Dat werd deze in de jaren 90. Ten Sharp en You op Radio BNT. Tweemaal rood, wit, blauw achter elkaar. Ilse de Lange daarvoor, So Incredible. Nou ja, goed, we vieren eigenlijk het succes van deze hit uit 2008. En nog steeds gaat dat door via de socials. Ze is op dit moment het feestje ook weer een klein beetje aan het vieren met iedereen. Want de platenmaatschappij wil eigenlijk heel graag met nieuw materiaal komen. Ze van, nou, we willen een nieuwe plaat van Ilse lanceren, maar we wachten maar even. Want dit scoort nog steeds. Het is toch fantastisch, vrienden, dat dit kan, hè? Het is vrijdagmiddag, de Vrijmibo-middagshow. Dit is Radio BNT. En alle liedjes draaien rond en rond en rond en rond. We doen er nog eentje tot de commerciële boodschappen van 5 uur. Radio BNT Feuilleton.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: De Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000-gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Ossen en Ravenstein een half uur vertraging. Op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers.

0: Nou, volgens mij was het de eerste kennismaking met Michael Hutchins. Dat leuke bandje uit de jaren 80. Het bandje uit Australië. Het was 1983 in excess. The Original Sin opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. De Vrijmibo middagshow voor vrijdag 18 september 2026. Het is ruim 6 over 5 en welkom terug bij de radio. Dit is BNT via heel Limburg en Brabant op DHB Plus. En online via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen via de socials. Instagram, Facebook en radiobnt.nl. Dat is de website. En we gaan straks nog een maximaal genieten lekker lang luisteren doen. Een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Als je een idee hebt, kom maar door. Radiobnt.nl mag je gebruiken. Daar zie je de mogelijkheid om een app te sturen. En dat kun je dan ook doen. Hè? Dat komt daar goed, toch? Had je het gehoord? Dat Zwitserl nu ook in Brabantse handen komt. Ja, dat is goed. Lekker zacht ook voor de radio. Is goed. Is mooi. Ja. Zwitserl shampoo. Ik weet nog goed dat ik me daar vroeger mee gewassen heb. De haartjes en zo. Daarom heb ik nou ook geen haar meer. Ik heb haar niet meer. Nee, dus, ja. Jawel, ik heb haar gelukkig nog wel, maar geen haar meer. Het komt allemaal goed, vrienden. Wat een onzin. Klein beetje humor in de show, toch? Klein beetje sfeer creëren. Het is de vrijdagmiddag. Het hoeft allemaal niet zo bloedserieus te zijn, toch? Is nergens goed voor. Is nergens goed voor. Heeft de dijk ook ooit gezongen, dus dan kan dat allemaal, toch? Het is de BNT-middagshow en die duurt tot 1 uur of 6. En dan gaan we weekend vieren. En ik ga zo dadelijk toch eens even trachten te bellen met iemand die wij in dat weekend op de radio nog gaan horen bij BNT.
1: De BNT-middagshow met Roger Schepers.
0: Hartelijk goedemiddag op

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

0: Eendagsvlieg, dit daarna nooit meer iets gehoord van deze Freddie James. Get Up and Boogie was er eentje eind jaren 70. Echt zo'n lekkere dansplaat. Leuk om terug te halen even in je geheugen, in je herinnering en te draaien op de radio. We vierden eerder deze week het, moet ik even vertellen hoor, 47-jarig, nee, ja, 47-jarig bestaan van Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Die plaat die is uitgebracht op 16 september 1979. En ik heb afgelopen woensdag de lekkere lange 12 inch gedraaid daarvan. En ja, weet je, dat zijn dan van die platen die heel veel hebben betekend voor de hip-hop en de dance classics en de dance scene. En die verjaren dan, die zijn dan jarig. En dan moet je daar, vind ik, ook even wat mee doen. Dus vandaar dat we dat van de week gedaan hebben. Daarvoor Turn the Lights Off. En die was van Just a Jack Style en John. Grote hit op dit moment. Wie ook een grote hit wordt, dat horen we morgenochtend om 10 uur hier op Radio BNT. Dilano!
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag jongen, wat leuk. Even kennis maken op deze manier via de radio, altijd leuk toch?
1: Zeker, altijd goed.
0: Ja, jij zou vorige week je opwachting maken en toen was je een beetje ziekjes. Zijn we weer beter?
1: Wij zijn weer beter. Ik ben weer op de rit, Roger.
0: Je hebt je lullig moeten voelen als je toch met een nieuwe job begint om dan ziek te zijn. Dat lijkt me ellendig.
1: Ja, dat begint niet lekker dan, hè?
0: Nee, dat niet. Nee. Ja, dat was grappig. Nou, wij kennen elkaar nog van een tijdje terug. Maar vanaf morgen, elke zaterdag tussen 10 en 1 hier op Radio BNT, Dilano on Air. Wat ga je precies doen allemaal?
1: Nou, een beetje cliché, maar we gaan lekker het weekend inknallen. En nou, ik hoop gewoon een lekkere aanvulling te hebben op jouw weekend.
0: Ja, snap ik.
1: Door middel natuurlijk van muziek, maar we gaan het ook hartstikke gezellig hebben. We gaan allemaal leuke dingen doen in de uitzending. En wat het allemaal precies is, dat is allemaal nog een beetje een verrassing. Maar het wordt hartstikke gezellig in ieder geval op de zaterdag.
0: Nou, dat wil lekker vaag ook, hè. Je mag gewoon van niks weten. Dat, je houdt het lekker allemaal voor je. Ja, nee, ik snap dat. Ja. Wat is je eerste plaat morgen vroeg om 10 uur? Weet je dat al?
1: Black Eyed Peas, denk ik. Let's get it started.
0: Oh, dacht ik. Heb je dat? Dat heb je uitgezocht, hè, vriend? Ik snap dat. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier morgen vroeg in ieder geval.
1: Hey, dankjewel, Roger.
0: En voortaan elke zaterdag op Radio BNT tussen 10 en 1. Dilano, heeft het programma nog een naam?
1: Heb jij een idee? Ik heb nog geen naam.
0: Speel piano met Dilano.
1: Oh, dat is een goeie. Speel piano met Dilano.
0: Dat is wel heel erg flauw dit ook. Het gaat helemaal nergens over. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier, vriend. En enjoy it. En welkom bij de club.
1: Dankjewel.

0: Nasty J en B.O.B. Price Tag op Radio BNT. George Michael daarvoor met Outside. En daarvoor als eerste in de rij van drie Wesley Bronkhorst. En Amalia. Ja. Leuk liedje trouwens van Wesley. Ik heb hem ontmoet vorig jaar. In Landgraafse tentfeesten. Van hem gesproken. En leuke vent. Absoluut helemaal goed. 1 minuut voor 5:30 is Radio BNT, vrienden. En zo dadelijk een Maxima genieten. Lekker lang luisterplaat van Tessa. Die stuurde een berichtje naar radiobnt.nl. En ik heb nog een opgave voor je. Vandaag is het exact 56 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed op 27-jarige leeftijd. Hij maakte deel uit van de Club van 27. En welke Jimi Hendrix zou je graag willen horen op de radio? Kom maar door. Radiobnt.nl, dat is de site. En dan zie je dus ook, als je daar naartoe gaat, dat je een app kunt sturen. Dat zou ik als ik jou was maar eens even doen. Want dan draaien we hem straks. Welke Jimi Hendrix mag ik voor je opzetten? Radiobnt.nl. Zo dadelijk hoor je Helene de Geest bij de ANWB in Den Haag. Zij praat je bij over de actuele verkeerssituatie. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Dus houd daar rekening mee. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duck & Frush naar het weer. 18 graden. Het is een overwegend zonnige dag geweest. Maar ook wel een beetje wind, wat we gezien hebben. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen een paar graden warmer en we zien meer van de zon.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een vlucht van KLM naar Curaçao heeft moeten omkeren nadat een powerbank in brand vloog in de business class. Volgens bronnen van nu.nl zou het hulpmiddel toebehoren aan voormalig KLM-directeur en Valkenburger Camille Eurlings, die in slaap zou zijn gevallen terwijl het apparaat opladde. KLM wil de identiteit van de passagier vanwege privacyregels niet bevestigen, maar meldt wel dat één man licht gewond raakte en dat de toedracht van de brand onderzocht wordt. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 3 jaar geëist tegen 2 mannen die kort voor kerst een oliebollenkraam in Breda in de as legden. De 2 werden op heterdaad betrapt door een undercoverteam van de politie dat toevallig in de wijk aanwezig was. Hoewel de verdachten voor de rechter naar elkaar wezen en er een agent gewond raakte tijdens hun vluchtpoging, blijft het precieze motief achter de verwoesting van de kraam nog altijd onduidelijk. En de Koninklijke Marechaussee heeft op een parkeerplaats aan de Columbusweg in Venlo een stomdronken man aangetroffen in een geparkeerde auto met draaiende motor. De man lag met zijn hoofd in een bakje eten te slapen toen surveillanten hem wakker klopten. In zijn kleding en spullen bleek hij ruim €24.000 aan contant geld bij zich te hebben. Omdat hij de herkomst van het geld niet direct kon onderbouwen, is het bedrag in beslag genomen voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Ossen en Ravenstein een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNP. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Soft Cell en Tainted Love. Dankjewel, Tessa.
1: Maximaal.

0: Ze hebben er wel over nagedacht hoe deze 12-inch tot stand is gekomen. Misschien wel even leuk om te melden. Je had uiteraard de hit Tainted Love. Op de B-kant van dat singeltje destijds stond Baby Baby. Dat hebben ze aan elkaar gemixt. En dat is de 12-inch versie geworden. En zo hoorde je Tainted Love van Soft Cell. En die klinkt
1: altijd lekker van vinyl.
0: Tessa, dankjewel voor het aanvragen. En je hoorde hem in zijn volle lengte. 10 minuten over 5:30 op Radio BNT. Smakelijk eten overigens als je aan tafel zit. Dit waren ze. De inzendingen qua maximaal genieten deze week. En er is een lange lijst op Spotify te vinden. Een lange lijst met lange liedjes. En daar ga je naartoe via radiobnt.nl/maximaal genieten. Dan heb je die lijst tot je beschikking. En ja, doe er vooral mee wat je wil. En laat ons weten als we iets daarvan kunnen opzetten uit die lijst.
1: Radio BNT.
0: Ja, dat is Wijnen Luistert. Radio BNT op de vrijdag 18 september 2026. New Music Friday, ook altijd op vrijdag natuurlijk. Waar heel veel nieuwe muziek uitkomt. En ik vind het vandaag een beetje magertjes. Ik zag een nieuwe Triggerfinger. Ik zag Robbie Williams met een samenwerking. Een nieuwe Antoon met een samenwerking. En er kwam een album uit waar de eerste single van al regelmatig te horen is hier bij radiobnt.nl. Alleen mogen we haar achternaam op een of andere rare manier niet meer uitspreken. Dat wil ze niet meer hebben. Maar de gekkie ook. We hebben het over Miley.

0: 26 jaar oud dit liedje. Het is niet te geloven dit. Komt uit 2000. Samantha Mumba heet ze. En Got to Tell You is de titel van de plaat. En daarna nooit meer iets gehoord van Samantha Mumba. Jammer eigenlijk, want wel zo'n goede stem. Leuke liedjes ook. Daarvoor draaiden we Bass Persuade. Nieuwe single van Miley. Ja, ik wil zo snel dat te zeggen Miley Cyrus, maar dat mag niet meer. Het is gewoon Miley, hè? Ze wil alleen als Miley door het leven. Nou, het nieuwe album ligt vanaf vandaag ook digitaal in de winkel, zeg maar. En ook fysiek in de platenzaak. Dat kan natuurlijk ook. Miley, nieuwe album, Bass Persuade. En de titelsong is ook de eerste single van die plaat. Het is de BNT Middagshow. 6:11.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze ook allemaal. Morgen wordt er een nieuwe geteased overigens. En ik zou het leuk vinden als je die podcast gaat volgen. Volg de podcast op de socials. Je krijgt een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Nou, dan ga je morgen een pushmelding krijgen als je dat vandaag nog doet. En deel hem ook met je eigen socials. Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. Morgen wordt de podcast gedropt met niemand minder dan Max van Winkelhof. Ik hoor je denken, wie is Max van Winkelhof? Max van Winkelhof is de vaste drummer bij Digidex bijvoorbeeld. Maar doet nog veel meer. Hij treedt op samen met Leo Alkemade. Die kennen we natuurlijk, hè, de acteur. Maar die kan ook heel goed zingen. Die heeft platen uitgebracht en zo. En daar is Max ook op te horen. Hij maakt verder een podcast voor muziek uit Limburg. Bronschoen Eikenhout. En ik had een heel leuk gesprek met hem eigenlijk. En dat gesprek wil ik graag met je delen. Dus als je denkt, goh, wel leuk om een podcast te gaan luisteren, kan dat. De podcast met Max van Winkelhof. Vanaf morgen staat die online. Radio Ja, en dan de Club van 27. En hij is vandaag 56 jaar geleden overleden op 18 september 1970. Jimi Hendrix. En ik vroeg je om iets van Jimi Hendrix aan te vragen. Via radiobnt.nl. Ja, en komen er wel een aantal binnen. Hey Joe werd aangevraagd. All Along the Watchtower. En deze kwam 3 keer binnen omdat het zo druk is in het zuiden van het land op de weg. Ruim 200 kilometer file werd aangevraagd. Light Down Traffic, Jimi Hendrix.

0: Ja, en oude liedjes duren doorgaans kort. En dat blijkt dan ook weer uit deze plaat. Hè? Ja, het is ook zo vervelend allemaal. Jimi Hendrix, Line on Traffic was het. Die aangevraagd werd via radiobnt.nl onder andere. Dus dan hoor je deze ook even te draaien. Bij deze dat dan gedaan. Nou goed, het is 56 jaar geleden dat de man is overleden. Vrienden, tragisch, maar waar, het is niet anders. Dit was hem, de middagshow van deze week. Dank voor het luisteren. Het was mij wederom een waar genoegen. Ga lekker genieten van het weekend van Radio BNT. Zodat ik na 6 uur zonder gelul. Morgenochtend om 10 uur zit Dilano hier voor de eerste keer. Tussen 10 en 1 uur.
1: Speel piano met Dilano.
0: Grapte ik, maar hoe zijn programma gaat heten, wat hij precies gaat doen, dat hoor je allemaal morgen vanaf 10 uur hier op Radio BNT. Leuk dat je luistert. Maak er een goed weekend van. Geniet er vooral lekker van. We spreken elkaar komende maandagmiddag even na 4 voor een nieuwe aflevering van die Ozo Lekkere Middagshow. Nu alweer zin in. Volg ons via Facebook, Instagram en Radio BNT.nl. Dusty Springfield.

0: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.

0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
1: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
2: Boost yourself.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon. Ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AfD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AfD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AfD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt.
2: En dan nog even het weer.
1: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio BNT.

0: is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een vlucht van KLM naar Curaçao heeft moeten omkeren nadat een powerbank in brand vloog in de business class. Volgens bronnen van nu.nl zou het hulpmiddel toebehoren aan voormalig KLM-directeur en Valkenburger Camille Eurlings, die in slaap zou zijn gevallen terwijl het apparaat opladde. KLM wil de identiteit van de passagier vanwege privacyregels niet bevestigen, maar meldt wel dat één man licht gewond raakte en dat de toedracht van de brand onderzocht wordt. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 3 jaar geëist tegen 2 mannen die kort voor kerst een oliebollenkraam in Breda in de as legden. De 2 werden op heterdaad betrapt door een undercoverteam van de politie dat toevallig in de wijk aanwezig was. Hoewel de verdachten voor de rechter naar elkaar wezen en er een agent gewond raakte tijdens hun vluchtpoging, blijft het precieze motief achter de verwoesting van de kraam nog altijd onduidelijk. En de Koninklijke Marechaussee heeft op een parkeerplaats aan de Columbusweg in Venlo een stomdronken man aangetroffen in een geparkeerde auto met draaiende motor. De man lag met zijn hoofd in een bakje eten te slapen toen surveillanten hem wakker klopten. In zijn kleding en spullen bleek hij ruim €24.000 aan contant geld bij zich te hebben. Omdat hij de herkomst van het geld niet direct kon onderbouwen, is het bedrag in beslag genomen voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met dwelfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken.

0: plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een vlucht van KLM naar Curaçao heeft moeten omkeren nadat een powerbank in brand vloog in de business class. Volgens bronnen van nu.nl zou het hulpmiddel toebehoren aan voormalig KLM-directeur en Valkenburger Camille Eurlings, die in slaap zou zijn gevallen terwijl het apparaat opladde. KLM wil de identiteit van de passagier vanwege privacyregels niet bevestigen, maar meldt wel dat één man licht gewond raakte en dat de toedracht van de brand onderzocht wordt. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 3 jaar geëist tegen 2 mannen die kort voor kerst een oliebollenkraam in Breda in de as legden. De 2 werden op heterdaad betrapt door een undercoverteam van de politie dat toevallig in de wijk aanwezig was. Hoewel de verdachten voor de rechter naar elkaar wezen en er een agent gewond raakte tijdens hun vluchtpoging, blijft het precieze motief achter de verwoesting van de kraam nog altijd onduidelijk. En de Koninklijke Marechaussee heeft op een parkeerplaats aan de Columbusweg in Venlo een stomdronken man aangetroffen in een geparkeerde auto met draaiende motor. De man lag met zijn hoofd in een bakje eten te slapen toen surveillanten hem wakker klopten. In zijn kleding en spullen bleek hij ruim 24.000 euro aan contant geld bij zich te hebben. Omdat hij de herkomst van het geld niet direct kon onderbouwen, is het bedrag in beslag genomen voor verder onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: Day.
1: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 7,99.

0: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi, fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van
2: Aldi.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica.

0: Dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: BNT.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws.

0: makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeal.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
2: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.

0: Business.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
4: Boost yourself.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit

0: over geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

waar muziek je raakt. Radio BNT. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Sofia.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Day.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4.

0: 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI dong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk

0: VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico

0: kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De nacht van Radio.